Wat merkt die Furchten in din Leben? En wo gleifst die kämt Furcht von? En wat von Einfluss, wat von Resultat haft Furcht in din Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mi nomen is Wes Heppner, ik zie zo dankbaar dat u harkendes, du hier best. Vandaar de tweede poort van de geschicht van David, wo hij voor den koning Saul kämt. En Saul haft een beizen jest van Furcht. Gott sin jest as wahrgenommen von arm, en Gott laat arm des beisen jest von Furcht han. En wat passiert, wo des beisen jest von Furcht wat eva kom, en ook warum Gott laat dat alle passieren, wat Gott sin plonen dit, David ein Dag König te mehren. So wo amma die harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, dankschön für harchen. Ik wens die Gott segen. En ik vrij me dat je hier van deel best, voor deze tweede poort van de geschicht van David. David komt naar een palace.